0: De experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n 22.000 euro. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts lichtgewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

vous entendre, Gigi?

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio
1: De Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, bijt fel van zichzelf en ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie van Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe een negatief advies voor. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd en wil minister de Ridder zo snel mogelijk op het matje in het Vlaams parlement. Wordt mogelijk nog vervolgd. Artsen waarschuwen voor de levensgevaarlijke risico's van watervergiftiging na een incident op een speelplein in Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken meerdere kinderen in korte tijd zoveel water dat ze kampten met zware hoofdpijnen moesten overgeven. Volgens professor Jorens van het UZA kan een plotse overdaad aan water leiden tot gezwollen hersenen en zelfs een coma. Met de getroffen kinderen in Kalmthout gaat het vandaag gelukkig een stuk beter. De bittere miljoenensoap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal is definitief van de baan na een historisch akkoord tot 2030. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben hun juridische loopgravenoorlog gestaakt. Het conflict barstte eind november los toen DAZN het miljoenencontract eenzijdig ongeldig verklaarde, maar de strijdbel is begraven, waardoor de uitzendingen van de Jupiler Pro League voor de voetbalfan gegarandeerd blijven. De Belgische Voetbalbond weigert vooralsnog een duidelijk standpunt in te nemen tegen het omstreden miljardenplan van FIFA-baas Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump. Volgens de sportjournalisten reageren de Europese toplanden weliswaar woedend, maar krijgt de FIFA-voorzitter massale steun van tientallen kleinere voetballanden, omdat hij hen gouden bergen belooft. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts één van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, bijt fel van zich af en ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie van Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe een negatief advies voor. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd en wil minister de Ridder zo snel mogelijk op het matje in het Vlaams parlement. Wordt mogelijk nog vervolgd. Artsen waarschuwen voor de levensgevaarlijke risico's van watervergiftiging na een incident op een speelplein in Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken meerdere kinderen in korte tijd zoveel water dat ze kampten met zware hoofdpijnen moesten overgeven. Volgens professor Jorens van het UZA kan een plotse overdaad aan water leiden tot gezwollen hersenen en zelfs een coma. Met de getroffen kinderen in Kalmthout gaat het vandaag gelukkig een stuk beter. De bittere miljoenensoap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal is definitief van de baan na een historisch akkoord tot 2030. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben hun juridische loopgravenoorlog gestaakt. Het conflict barstte eind november los toen DAZN het miljoenencontract eenzijdig ongeldig verklaarde, maar de strijdbel is begraven, waardoor de uitzendingen van de Jupiler Pro League voor de voetbalfan gegarandeerd blijven. De Belgische Voetbalbond weigert vooralsnog een duidelijk standpunt in te nemen tegen het omstreden miljardenplan van FIFA-baas Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump. Volgens sportjournalisten reageren de Europese toplanden weliswaar woedend, maar krijgt de FIFA-voorzitter massale steun van tientallen kleinere voetballanden, omdat hij hen gouden bergen belooft. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
0: De nacht van Oost-West.

Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van de nieuwsberichten van 30 juli. 24 doden bij een gasontploffing in Gislingen. De Francorchamps-wet wordt goedgekeurd. En een hamer en een pluim vallen even snel. 24 doden, waaronder 5 brandweermannen. Dat is de trieste balans van een ontploffing door een gaslek in Gislingen in de provincie Henegouwen, vandaag in 2004. De ontploffing was zo hevig dat de trilling 10 kilometer ver voelbaar was. Een opeenvolging van misverstanden en onderschattingen lag aan de basis van de ramp. Fluxys was de beheerder van de gasleiding op het industrieterrein. Die kreeg meerdere meldingen van een gasgeur, maar negeerde die meldingen omdat de straat voor hen onbekend was. Die was immers kort daarvoor van naam gewijzigd. De uiteindelijke schuld kwam voor rekening van de architect, de werfleider en het bouwbedrijf dat de gasleiding beschadigde. Ze kregen een boete met uitstel. De Francorchamps-wet wordt vandaag in 2003 door de Belgische Senaat goedgekeurd. Die liet opnieuw tabaksreclame toe tijdens de Belgische Grand Prix. Zo kwam er een jaar later, vanaf 2004, opnieuw een Belgische Grand Prix in het Waalse Spa-Francorchamps. In 2003 was die van de kalender geschrapt omdat de Formule 1-organisatoren niet nog eens een Grand Prix zonder tabaksreclame wilden. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, landt Apollo 15 op de maan. Het was de vierde maanlanding in 2 jaar tijd. De 2 astronauten lieten het aluminiumbeeldje Fallen Astronaut van de Antwerpse kunstenaar Paul van Hooijdonk achter op de maan. Het is

0: nagedachtenis aan alle verongelukte astronauten en cosmonauten. Op de maan werd ook de bekende natuurproef gedaan, waarbij een hamer en een pluim even snel vallen. Hiermee werd aangetoond dat op een hemellichaam zonder atmosfeer en zonder luchtweerstand elk object, licht of zwaar, altijd met dezelfde snelheid valt, wat Galileo Galilei in de 17e eeuw al had berekend. Apollo 15 had ook voor het eerst een elektrische maanjeep mee. Die werd op de maan achtergelaten samen met een exemplaar van de Bijbel. Via de camera op de maanjeep kon de lancering van op de maan live uitgezonden worden. In 2006 is de laatste aflevering van Top of the Pops te zien, vandaag dus 20 jaar geleden. Na 42 jaar stopte de BBC met de populaire hitparade. De concurrentie met de muziekzenders, maar vooral het internet, deed het kijkcijfer dalen tot maar 1 miljoen kijkers meer, tegenover 19 miljoen in de hoogdagen. De Nederlandse versie, Avro's Top op, was dan al 18 jaar eerder gestopt, in 1988. In 2023 is Bea van der Maat overleden aan de gevolgen van ALS. Ze koos voor euthanasie. Zij was zangeres van Won Ton Ton, die we kennen van de hit I Lie and I Cheat. Ze was ook de presentatrice van onder meer Tien om te zien op VTM. En als actrice speelde ze aan de zijde van Urbanus in Coco Flanel. Bea van der Maat werd 62. In 2022 is actrice Nichelle Nichols overleden. Ze werd wereldberoemd als luitenant Uhura in de eerste reeks van Star Trek met Captain Kirk en Mr. Spock. En zangeres Lynn Anderson van de wereldhit I Never Promised You a Rose Garden overlijdt in 2015. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radiooswest.be. Op 31 juli 1993 overlijdt plots koning Boudewijn in zijn vakantieverblijf in Spanje. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 40-jarige man uit Oost-Rozebeke werd er samen met 5 Nederlanders van verdacht in een loods in Oost-Rozebeke een cannabisplantage te hebben willen inrichten. 4 Nederlanders vroegen de vrijspraak, de 5e stuurde zijn kat. Uiteindelijk ontsnapte slechts 1 van hen aan een veroordeling. Het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke wil de lokale trage wegen grondig in kaart brengen en op de kaart zetten. Om dat beleidskader voor een trage wegennetwerk professioneel uit te bouwen, klopt het bestuur aan bij de experts van VZW Trage Wegen. Voor het volledige traject vraagt de organisatie een forfaitaire vergoeding van zo'n €22.000. Maar de gemeente staat er niet alleen voor. Dankzij een geslaagde subsidieaanvraag via het provinciale project Gemeente van de Toekomst neemt de provincie West-Vlaanderen de helft van de kosten voor haar rekening. Op de Zultseweg in Waregem is dinsdagmiddag een auto op zijn dak beland na een aanrijding op het kruispunt met de Drogenboomstraat. De 66-jarige bestuurder raakte slechts licht gewond. Het ongeval gebeurde rond 4 uur op de grens van Waregem en Zulte. Een jonge vrouw kwam met haar auto vanuit de Drogenboomstraat en wilde de Zultseweg oversteken. Op dat moment naderde de man met zijn auto op de Zultseweg en kon een aanrijding niet meer worden vermeden. Als bij wonder raakte de man slechts licht gewond. Na meer dan 4 maanden achter de tralies hoopte een vader van 10 kinderen terug naar zijn gezin te kunnen terugkeren, maar de rechter besliste daar anders over. Hij kreeg 1 jaar cel opgelegd nadat hij betrapt werd als drugscourier. Op 13 maart nog werd de man uit het Noord-Franse Roubaix in een bestelwagen opgemerkt. Bij een controle van het voertuig werden in het portier en onder de versnellingspook cocaïne en heroïne gevonden en ook cashgeld. Naast zijn celstraf werd ook €385 verbeurd verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, bijt fel van zich af en ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding de omstreden geheime dading van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie van Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe een negatief advies voor. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd en wil minister de Ridder zo snel mogelijk op het matje in het Vlaams parlement. Wordt mogelijk nog vervolgd. Artsen waarschuwen voor de levensgevaarlijke risico's van watervergiftiging na een incident op een speelplein in Kalmthout. Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken meerdere kinderen in korte tijd zoveel water dat ze kampten met zware hoofdpijnen moesten overgeven. Volgens professor Jorens van het UZA kan een plotse overdaad aan water leiden tot gezwollen hersenen en zelfs een coma. Met de getroffen kinderen in Kalmthout gaat het vandaag gelukkig een stuk beter. De bittere miljoenensoap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal is definitief van de baan na een historisch akkoord tot 2030. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben hun juridische loopgravenoorlog gestaakt. Het conflict barstte eind november los toen DAZN het miljoenencontract eenzijdig ongeldig verklaarde, maar de strijdbel is begraven, waardoor de uitzendingen van de Jupiler Pro League voor de voetbalfan gegarandeerd blijven. De Belgische Voetbalbond weigert vooralsnog een duidelijk standpunt in te nemen tegen het omstreden miljardenplan van FIFA-baas Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump. Volgens de sportjournalisten reageren de Europese toplanden weliswaar woedend, maar krijgt de FIFA-voorzitter massale steun van tientallen kleinere voetballanden, omdat hij hen gouden bergen belooft. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
2: De Wakkere Wekker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: Tijdens een zogenaamde pisquiz dronken meerdere kinderen in korte tijd zoveel water dat ze kampten met zware hoofdpijnen moesten overgeven. Volgens professor Jorens van het UZA kan een plotse overdaad aan water leiden tot gezwollen hersenen en zelfs een coma. Met de getroffen kinderen in kalmthout gaat het vandaag gelukkig een stuk beter. De bittere miljoenensoap rond de tv-rechten van het Belgische voetbal is definitief van de baan na een historisch akkoord tot 2030. De Pro League en rechtenhouder DAZN hebben hun juridische loopgravenoorlog gestaakt. Het conflict barstte eind november los toen DAZN het miljoenencontract eenzijdig ongeldig verklaarde, maar de strijdbel is begraven, waardoor de uitzendingen van de Jupiler Pro League voor de voetbalfan gegarandeerd blijven. De Belgische Voetbalbond weigert vooralsnog een duidelijk standpunt in te nemen tegen het omstreden miljardenplan van FIFA-baas Infantino. Infantino wil de belangrijkste internationale voetbaltoernooien verkopen aan kapitaalkrachtige privé-investeerders, waaronder de Amerikaanse president Trump. Volgens de sportjournalisten reageren de Europese toplanden weliswaar woedend, maar krijgt de FIFA-voorzitter massale steun van tientallen kleinere voetballanden, omdat hij hen gouden bergen belooft. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende, maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekestraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tielt-Steenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekestraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tielt-Steenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag.

met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan, bij aangename temperaturen rond 29 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: De zonnigste muziek. Een hele dag lang.
4: Radio.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De politie gaat extra controles doen in de buurt van het naaktstrand van Bredene. Er zijn sinds begin dit jaar al 46 processen verbaal opgemaakt voor ongepast gedrag op en rond dat strand. De overtredingen zijn onder meer seksuele handelingen, openbare zedeschennis en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de politie van Bredene en de Haan wagen mensen zich steeds vaker aan een avontuurtje op en rond het naaktstrand. We zien een duidelijke stijging in vergelijking met vorig jaar, al dus de politie. De leerlingen van de Gentse hotelschool eisen in een open brief aan CD&V het onmiddellijke ontslag van een schepen uit de gemeente Lievegem. Tegen de politicus loopt een gerechtelijk onderzoek wegens zedefeiten uit de periode dat hij als leraar op de school werkte. Hoewel de onderwijsinstelling hem om die reden al preventief schorste, weigert de burgemeester van Lievegem hem als schepen op non-actief te zetten, zolang het onderzoek nog loopt. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt in een interview met de zender Fox News een reeks loodzware militaire vergeldingsaanvallen aan op Iran. Volgens Trump hebben Amerikaanse defensiesystemen afgelopen nacht opnieuw Iraanse raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten. En nu is het onze beurt om hen ongekend hard te raken, aldus Trump. De Queen of Pop komt dit weekend officieel naar de World Pride in Amsterdam voor een reeks exclusieve optredens. Management van Madonna bevestigt het nieuws nadat er op social media al dagenlang geruchten circuleerden. Madonna treedt op zaterdag 1 augustus op in concertzaal AFAS Live en brengt volgens insiders een race om internationale special guests met zich mee naar de Nederlandse hoofdstad. Radio Een snijdend hete zomerdag met 24 graden aan de kust, maar tropische maxima tot 32 graden in het binnenland. Ook de dagen hierna houdt het hoogst zomers weer onverminderd aan bij wel iets aangename temperaturen rond 29 graden in het binnenland dan.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekenstraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tieltsteenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilghagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
4: Ik luister regionaal.
5: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van de nieuwsberichten van 30 juli. 24 doden bij een gasontploffing in Gislangien. De Francorchamps-wet wordt goedgekeurd. En een hamer en een pluim vallen even snel. 24 doden, waaronder 5 brandweermannen. Dat is de trieste balans van een ontploffing door een gaslek in Gislangien in de provincie Henegouwen, vandaag in 2004. De ontploffing was zo hevig dat de trilling 10 kilometer ver voelbaar was. Een opeenvolging van misverstanden en onderschattingen lag aan de basis van de ramp. Fluxys was de beheerder van de gasleiding op het industrieterrein. Die kreeg meerdere meldingen van een gasgeur, maar negeerde die meldingen omdat de straat voor hen onbekend was. Die was immers kort daarvoor van naam gewijzigd. De uiteindelijke schuld kwam voor rekening van de architect, de werfleider en het bouwbedrijf dat de gasleiding beschadigde. Ze kregen een boete met uitstel. De Francorchamps-wet wordt vandaag in 2003 door de Belgische Senaat goedgekeurd. Die liet opnieuw tabaksreclame toe tijdens de Belgische Grand Prix. Zo kwam er een jaar later, vanaf 2004, opnieuw een Belgische Grand Prix in het Waalse Spa-Francorchamps. In 2003 was die van de kalender geschrapt omdat de Formule 1-organisatoren niet nog eens een Grand Prix zonder tabaksreclame wilden. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, landt Apollo 15 op de maan. Het was de vierde maanlanding in 2 jaar tijd. De 2 astronauten lieten het aluminiumbeeldje Fallen Astronaut van de Antwerpse kunstenaar Paul van Hooijdonk achter op de maan. Het is ter nagedachtenis aan alle verongelukte astronauten en cosmonauten. Op de maan werd ook de bekende natuurproef gedaan waarbij een hamer en een pluim even snel vallen. Hiermee werd aangetoond dat op een hemellichaam zonder atmosfeer en zonder luchtweerstand elk object, licht of zwaar, altijd met dezelfde snelheid valt, wat Galileo Galilei in de 17e eeuw al had berekend. Apollo 15 had ook voor het eerst een elektrische maanjeep mee. Die werd op de maan achtergelaten samen met een exemplaar van de Bijbel. Via de camera op de maanjeep kon de lancering van op de maan live uitgezonden worden. In 2006 is de laatste aflevering van Top of the Pops te zien, vandaag dus 20 jaar geleden. Na 42 jaar stopte de BBC met de populaire hitparade. De concurrentie met de muziekzenders, maar vooral het internet, deed het kijkcijfer dalen tot maar 1 miljoen kijkers meer, tegenover 19 miljoen in de hoogdagen. De Nederlandse versie, Avro's Top Op, was dan al 18 jaar eerder gestopt, in 1988. In 2023 is Bea van der Maat overleden aan de gevolgen van ALS. Ze koos voor euthanasie. Zij was zangeres van Won Ton Ton, die we kennen van de hit I Lie and I Cheat. Ze was ook de presentatrice van onder meer 10 om te zien op VTM. En als actrice speelde ze aan de zijde van Urbanus in Coco Flanel. Bea van der Maat werd 62. In 2022 is actrice Nichelle Nichols overleden. Ze werd wereldberoemd als luitenant Uhura in de eerste reeks van Star Trek met Captain Kirk en Mr. Spock. En zangeres Lynn Anderson van de wereldhit I Never Promised You a Rose Garden overlijdt in 2015. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 31 juli 1993 overlijdt plots koning Boudewijn in zijn vakantieverblijf in Spanje. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Zomerse muziek?
2: Radio Oost-West.
3: Verfrissend lekker.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De politie gaat extra controles doen in de buurt van het naaktstrand van Bredenen. Er zijn sinds begin dit jaar al 46 processen verbaal opgemaakt voor ongepast gedrag op en rond dat strand. De overtredingen zijn onder meer seksuele handelingen, openbare zedeschennis en grensoverschrijdend gedrag. Volgens de politie van Bredenen en De Haan wagen mensen zich steeds vaker aan een avontuurtje op en rond het naaktstrand. We zien een duidelijke stijging in vergelijking met vorig jaar, al dus de politie. De leerlingen van de Gentse Hotelschool eisen in een open brief aan CD&V het onmiddellijke ontslag van een schepen uit de gemeente Lievegem. Tegen de politicus loopt een gerechtelijk onderzoek wegens zedefeiten uit de periode dat hij als leraar op de school werkte. Hoewel de onderwijsinstelling hem om die reden al preventief schorste, weigert de burgemeester van Lievegem hem als schepen op non-actief te zetten, zolang het onderzoek nog loopt. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt in een interview met de zender Fox News een reeks loodzware militaire vergeldingsaanvallen aan op Iran. Volgens Trump hebben Amerikaanse defensiesystemen afgelopen nacht opnieuw Iraanse raketten onderschept die gericht waren op Amerikaanse basissen in het Midden-Oosten. En nu is het onze beurt om hen ongekend hard te raken, aldus Trump. De Queen of Pop komt dit weekend officieel naar de World Pride in Amsterdam voor een reeks exclusieve optredens. Management van Madonna bevestigt het nieuws nadat er op social media al dagenlang geruchten circuleerden. Madonna treedt op zaterdag 1 augustus op in concertzaal AFAS Live en brengt volgens insiders een race om internationale special guests met zich mee naar de Nederlandse hoofdstad. Radio Een snijdend hete zomerdag met 24 graden aan de kust, maar tropische maxima tot 32 graden in het binnenland. Ook de dagen hierna houdt het hoogst zomersweer onverminderd aan bij wel iets aangename temperaturen rond 29 graden in het binnenland dan.
0: Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 8.

0: 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende, maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekestraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tielt-Steenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.
4: Dit is Radio Oost-West. Gewoon gezellig, Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende, maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekestraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tielt-Steenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Het weer nog een tijdje zeer warm, want opnieuw vandaag een stralende hete zomerdag met 25 graden aan de kust, 33 in het binnenland. De dagen hierna houdt het hoog zomerweer onverminderd aan bij aangename temperaturen rond 29 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Op het grootschalige Costa-drugsproces in Tongeren is de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot 14 jaar cel. De rechtbank legde de drugbaas, die vermoedelijk in Afrika onderduikt, een geldboete op van 400.000 euro. De overige kopstukken kregen celstraffen tussen de 9 en 13 jaar. Die straffen vallen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, omdat de gerechtelijke procedures al jaren duren. In totaal stonden 51 bendeleden terecht voor een grootschalige smokkel van 25 ton cocaïne. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere, hervormt de EPB-boetes voor wie de energieprestaties van zijn nieuwbouw of renovatie niet tijdig aangeeft. Wie de administratie rond het energieattest niet op orde heeft, zal voortaan een aanzienlijk lagere boete moeten betalen. Volgens de Pratere moeten de nieuwe tarieven de administratieve druk op verbouwers verlichten. Het voorstel moet nog passeren in het Vlaams parlement en zou bij groen licht eind dit jaar van kracht worden. Op het Griekse eiland Kreta woedt een hevige, oncontroleerbare natuurbrand, waarbij inmiddels al 3 brandweermannen om zijn gekomen. Door felle windstoten tot 120 km per uur kunnen blusvliegtuigen niet opstijgen om het vuur te bestrijden. Afgelopen nacht moesten zo'n 8000 vakantiegangers preventief worden geëvacueerd uit de badplaats Agia Galini. Al mochten ze na een gunstige kanteling van de wind vanochtend terugkeren naar hun verblijf. In Frankrijk is de situatie rond Dijon inmiddels onder controle en in de Gironde mogen vandaag 84.000 geëvacueerde burgers naar huis. Pakistan start een nieuw diplomatiek initiatief om te bemiddelen tussen de Verenigde Staten en Iran in de hoop het eerdere staakt het vuren te herstellen. Ondanks de verzoeningspogingen blijven de militaire aanvallen in de regio in alle hevigheid doorgaan. Zo onderschepte de Jordaanse luchtverdediging afgelopen nacht 5 Iraanse raketten, terwijl bij Amerikaanse vergeldingsbombardementen op Iraanse bodem vannacht 3 doden vielen. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, waarbij vooral in het oosten van het land felle onweersbuien kunnen losbarsten. De maxima variëren van een milde 25 graden aan de kust tot een broeierige 30 à 31 graden in Limburg. Morgen wisselend bewolkt, nagenoeg overal droog bij zo'n 30 graden. En ook tijdens het weekend houdt het aangename, warme zomerweer aan.
3: Ik luister regionaal.
4: Radio Oost-West.
5: Oost-West.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekestraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tieltsteenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, waarbij in het oosten van het land felle onweersbuien kunnen losbarsten. De maxima variëren van een milde 24 graden aan de kust tot een broeierige 32 graden in Limburg. Morgen verloopt wisselend bewolkt en nagenoeg overal droog bij 30 graden. Ook tijdens het weekend houdt het aangename warme zomerweer aan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: www.radiooostwest.be.

0: Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van de nieuwsberichten van 30 juli. 24 doden bij een gasontploffing in Gislingen. De Francorchamps-wet wordt goedgekeurd. En een hamer en een pluim vallen even snel. 24 doden, waaronder 5 brandweermannen. Dat is de trieste balans van een ontploffing door een gaslek in Gislingen in de provincie Henegouwen vandaag in 2004. De ontploffing was zo hevig dat de trilling 10 kilometer ver voelbaar was. Een opeenvolging van misverstanden en onderschattingen lag aan de basis van de ramp. Fluxys was de beheerder van de gasleiding op het industrieterrein. Die kreeg meerdere meldingen van een gasgeur, maar negeerde die meldingen omdat de straat voor hen onbekend was. Die was immers kort daarvoor van naam gewijzigd. De uiteindelijke schuld kwam voor rekening van de architect, de werfleider en het bouwbedrijf dat de gasleiding beschadigde. Ze kregen een boete met uitstel. De Francorchamps-wet wordt vandaag in 2003 door de Belgische Senaat goedgekeurd. Die liet opnieuw tabaksreclame toe tijdens de Belgische Grand Prix. Zo kwam er een jaar later, vanaf 2004, opnieuw een Belgische Grand Prix in het Waalse Spa-Francorchamps. In 2003 was die van de kalender geschrapt omdat de Formule 1-organisatoren niet nog eens een Grand Prix zonder tabaksreclame wilden. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, landt Apollo 15 op de maan. Het was de vierde maanlanding in 2 jaar tijd. De 2 astronauten lieten het aluminiumbeeldje Fallen Astronaut van de Antwerpse kunstenaar Paul van Hooijdonk achter op de maan. Het is ter nagedachtenis aan alle verongelukte astronauten en cosmonauten. Op de maan werd ook de bekende natuurproef gedaan waarbij een hamer en een pluim even snel vallen. Hiermee werd aangetoond dat op een hemellichaam zonder atmosfeer en zonder luchtweerstand elk object, licht of zwaar, altijd met dezelfde snelheid valt, wat Galileo Galilei in de 17e eeuw al had berekend. Apollo 15 had ook voor het eerst een elektrische maanjeep mee. Die werd op de maan achtergelaten samen met een exemplaar van de Bijbel. Via de camera op de maanjeep kon de lancering van op de maan live uitgezonden worden. In 2006 is de laatste aflevering van Top of the Pops te zien, vandaag dus 20 jaar geleden. Na 42 jaar stopte de BBC met de populaire hitparade. De concurrentie met de muziekzenders, maar vooral het internet, deed het kijkcijfer dalen tot maar 1 miljoen kijkers meer, tegenover 19 miljoen in de hoogdagen. De Nederlandse versie, Avro's Top op, was dan al 18 jaar eerder gestopt, in 1988. In 2023 is Bea van der Maat overleden aan de gevolgen van ALS. Ze koos voor euthanasie. Zij was zangeres van Won Ton Ton, die we kennen van de hit I Lie and I Cheat. Ze was ook de presentatrice van onder meer 10 om te zien op VTM. En als actrice speelde ze aan de zijde van Urbanus in Coco Flanel. Bea van der Maat werd 62. In 2022 is actrice Nichelle Nichols overleden. Ze werd wereldberoemd als luitenant Uhura in de eerste reeks van Star Trek met Captain Kirk en Mr. Spock. En zangeres Lynn Anderson van de wereldhit I Never Promised You a Rose Garden overlijdt in 2015. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radiooostwest.be. Op 31 juli 1993 overlijdt plots koning Boudewijn in zijn vakantieverblijf in Spanje. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Zomerse muziek? Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: De zonnigste muziek. Radio Antwerp.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
0: Laat de zon in de muziek.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er woedt een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet en het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buurbewoners moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegde minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over de deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën genegeerd heeft. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een stijging tegenover juni, toen de inflatie nog 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie eigenlijk te hoog. Aardgas en pakketreizen werden iets goedkoper. Radio Deze namiddag wisselen zonnewolken af. Vooral in het oosten is er wat onweer en regen mogelijk. Maxima 25 graden aan de kust, 30 in het oosten. Morgen wisselend bewolkt, zijn op de meeste plaatsen droog. Maxima 29 à 30 graden. Het weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij een graad of 30.
0: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Ik luister regionaal, Radio Oost-West.
3: You can't touch this. You can't touch this.

0: jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
3: Houd je vast.

0: de zonnigste muziek. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Regionale informatie
1: en de mooiste muziek.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende, maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekestraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tielt-Steenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Of is er een zon en wolken met in het oosten kans op onweer en regen. Maxima 24 graden en 30 in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met 30 graden. Het weekend is opnieuw aangenaam zomerweer bij 29 tot 30 graden.
4: Welkom Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van de nieuwsberichten van 30 juli. 24 doden bij een gasontploffing in Gislingen. De Francorchamps-wet wordt goedgekeurd. En een hamer en een pluim vallen even snel. 24 doden, waaronder 5 brandweermannen. Dat is de trieste balans van een ontploffing door een gaslek in Gislingen in de provincie Henegouwen, vandaag in 2004. De ontploffing was zo hevig dat de trilling 10 kilometer ver voelbaar was. Een opeenvolging van misverstanden en onderschattingen lag aan de basis van de ramp. Fluxys was de beheerder van de gasleiding op het industrieterrein. Die kreeg meerdere meldingen van een gasgeur, maar negeerde die meldingen omdat de straat voor hen onbekend was. Die was immers kort daarvoor van naam gewijzigd. De uiteindelijke schuld kwam voor rekening van de architect, de werfleider en het bouwbedrijf dat de gasleiding beschadigde. Ze kregen een boete met uitstel. De Francorchamps-wet wordt vandaag in 2003 door de Belgische Senaat goedgekeurd. Die liet opnieuw tabaksreclame toe tijdens de Belgische Grand Prix. Zo kwam er een jaar later, vanaf 2004, opnieuw een Belgische Grand Prix in het Waalse Spa-Francorchamps. In 2003 was die van de kalender geschrapt omdat de Formule 1-organisatoren niet nog eens een Grand Prix zonder tabaksreclame wilden. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, landt Apollo 15 op de maan. Het was de vierde maanlanding in 2 jaar tijd. De 2 astronauten lieten het aluminiumbeeldje Fallen Astronaut van de Antwerpse kunstenaar Paul van Hooijdonk achter op de maan. Het is ter nagedachtenis aan alle verongelukte astronauten en cosmonauten. Op de maan werd ook de bekende natuurproef gedaan waarbij een hamer en een pluim even snel vallen. Hiermee werd aangetoond dat op een hemellichaam zonder atmosfeer en zonder luchtweerstand elk object, licht of zwaar, altijd met dezelfde snelheid valt, wat Galileo Galilei in de 17e eeuw al had berekend. Apollo 15 had ook voor het eerst een elektrische maanjeep mee. Die werd op de maan achtergelaten samen met een exemplaar van de Bijbel. Via de camera op de maanjeep kon de lancering van op de maan live uitgezonden worden. In 2006 is de laatste aflevering van Top of the Pops te zien, vandaag dus 20 jaar geleden. Na 42 jaar stopte de BBC met de populaire hitparade. De concurrentie met de muziekzenders, maar vooral het internet, deed het kijkcijfer dalen tot maar 1 miljoen kijkers meer, tegenover 19 miljoen in de hoogdagen. De Nederlandse versie, Avro's Top Op, was dan al 18 jaar eerder gestopt, in 1988. In 2023 is Bea van der Maat overleden aan de gevolgen van ALS. Ze koos voor euthanasie. Zij was zangeres van Won Ton Ton, die we kennen van de hit I Lie and I Cheat. Ze was ook de presentatrice van onder meer 10 om te zien op VTM. En als actrice speelde ze aan de zijde van Urbanus in Coco Flanel. Bea van der Maat werd 62. In 2022 is actrice Nichelle Nichols overleden. Ze werd wereldberoemd als luitenant Uhura in de eerste reeks van Star Trek met Captain Kirk en Mr. Spock. En zangeres Lynn Anderson van de wereldhit I Never Promised You a Rose Garden overlijdt in 2015. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 31 juli 1993 overlijdt plots koning Boudewijn in zijn vakantieverblijf in Spanje. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.

0: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio Oost West.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen is eventjes in stop gezet, omdat er op verschillende plaatsen langs het traject bermbranden waren. Infrabel zegt dat de branden nu geblust zijn en dat alles onder controle is, maar er moet rekening worden gehouden met de mogelijke vertraging. Ook een brand in de haven van Gent, meer bepaald in een afvalbedrijf of een recyclagebedrijf zoals u wil. De brandweer is aanwezig en probeert nu te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden. Er zijn al een blusboot en drones ingezet. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment helemaal niet duidelijk, maar buurtbewoners worden wel aangeraden om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Ja, en dan hebben we slecht nieuws uit de showbizwereld, want Isabelle A, 51 is ze inmiddels, heeft borstkanker en zal een tijd lang niet meer optreden. Dat heeft Isabelle A via sociale media bekendgemaakt. Ze zal de nodige tijd en ruimte nemen om te herstellen en vraagt uitdrukkelijk om haar rust en privacy te respecteren. Terwijl het zuiden van Europa geteisterd wordt door zware bosbranden, hebben hevige onweersbuien gisteravond voor grote schade gezorgd in Tirol, in Oostenrijk. Vooral Vint en Sölden en Zell in het nabijgelegen Pietzal werden getroffen door overstromingen, modderstromen en lawines. Tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. Radio opwisselend zon en wolken met in het oosten kans op onweer en regen. Maxima 24 graden en 30 in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met 30 graden. Het weekend is opnieuw aangenaam zomerweer bij 29 tot 30 graden.
2: Radio Oost-West.
3: Jan Spees.

0: Een hele fijne avond en welkom bij Muzikamenten. Mijn naam is Jan Spees en ik hou je de twee komende uurtjes gezelschap hier op jouw favoriete radio, Radio Oost-West. En vandaag speciale dag voor mijn pa, want hij is jarig. En als je aan het luisteren is, pa, proficiat. En hier een nummer waar hij zoveel van houdt. Vader Abraham, ga nooit meer van huis.
1: Dag.

Zondagnamiddag zijn we weer op Zwier met onze Camille. En deze keer stranden we terug bij Barbuur in Wingenen. We zijn er te gast van 2 tot 6 uur op een gezellige pop-up strandbar in het hartje van Wingenen. Hier is je Boetsie en we beginnen toch al met A Bar Song.

Goed nieuws voor wandelaars en fietsers in Oostrozebeke. Park de Mandelmeersen krijgt een flinke opfrisbeurt. Het centrale pad is vernieuwd na problemen met wateroverlast en modder, waardoor je er weer comfortabel door kunt. Ook in de Vlassenmeersen komen verhoogde wandelpaden. De werken worden mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
2: Jan Space.

Na 25 jaar krijgt Café Don Quichot aan de Pontweg in Tielt een nieuwe toekomst. Vanaf half november nemen Johan Balen en Ruud Brakenveld de zaak over. Ze geven het café momenteel een grondige make-over en een nieuwe naam, de Kroegtijger. Johan sluit daarmee na 9 jaar een hoofdstuk af als uitbater van het Pompierke. De nieuwe zaak zal open zijn van woensdag tot en met zondag. Met heel wat vaste verenigingen die mee verhuizen. Michael Lanzo, het kleine dorpscafé.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info at radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Muzikamente.

Momenteel is ze razend populair met haar hit van het WK. Dat is Shakira en Die Die. Maar dit is nog eens haar vorige nummer. En jawel, het was ook een nummer 1. Zoo. Come on,

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekenstraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tieltsteenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilghagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Zon en wolken wisselen af. Op sommige plaatsen in het oosten van het land heeft het toch wel wat geregend. Lokaal onweer zit er ook nog in. Maxima tussen 25 en 30 graden. Morgen overwegend droog en bewolkt. Temperaturen tot 29 graden.
7: Radio Oost-West.
8: Muzikamente.

Hillis, Thijsmans en Verhagen waren het samen de koningen. Welkom in het tweede uurtje van Muzikamenten. Laten we wat varen op de rivieren van Babylon. Rivers of Babylon. Hier is Bonnie M.

Deze zomer zijn er opvallend minder wespen en hoornaars in Vlaanderen. Volgens Natuurpunt komt dat vooral door het natte en koude weer in juni. Vooral begin juni. We herinneren het ons waarschijnlijk niet meer, maar begin juni was eigenlijk nat en koud. Waardoor nesten zich eigenlijk trager ontwikkelden. Toch is een inhaalbeweging later deze zomer nog mogelijk. Natuurpunt vraagt daarom om wespennesten alleen te verwijderen als ze echt een gevaar vormen. Want wespen zijn belangrijk voor de natuur en helpen onder meer bij het bestrijden van vliegen en muggen.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Radio Oostwest.
0: Jan Space.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Alfred.
1: Tijd inderdaad voor onze conferentie van de week. En ik kreeg meermaals dezelfde vraag. Kan je nog eens die conferentie van Avelgem laten horen? Wel, waarom niet? Hier is Gerard Vermeers en hij moest naar Avelgem. Veel luisterplezier.
2: Het verkeer zit vol perikelen. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men wegomleggingen tegen. En dat wou ik u vanavond ook nog vertellen, dames en heren. Ik kom haastig uit Brussel gereden, ik moet naar Avelgem. En ik kom te Ronsen en ik kom aan de Kwaremond en ik dacht bij mezelf, we zijn er. Nog de Kwaremond over en ik ben in Avelgem. Maar aan de Kwaremond stond dat gevraagde pijltje, wegomlegging, puntje richting Oudenaarde. Ik zeg bij mezelf, moet ik nu nog over Oudenaarde rijden? Dan ben ik hopeloos te laat. Maar gelukkig stond er daar een boerenjongen. Ik zeg, jongeman, luister eens. Ik moet naar Avelgem. Avelgem? Zit het je? Over de Kormond, hè, meneer? Maar het je kunt er niet over. Kormond legt op. Zeg, moet ik dan nog over Oudenaarde rijden? Oh, non. Waar is varen? Kormont heeft veel nodig. Maar de jeugd kunt er niet over. Kormont laat om. Ik zeg, jongeman, weet jij eigenlijk wel waar Avelgem ligt? Avelgem. Aan moeder van Avelgem. Kijk, mijn vader is nog een vrouw. Hé, hey, die mens moet naar Avelgem. Die boer komt naar mijn auto gewacht. Hij legt zijn overkruiste armen in het opengedraaide raam. Avelgem. Jurgen. Over de Kormond en in. Maar de Jurgen kan er niet over. Kormond laat doen. Ja, Avelgem kan dat, meneer, moet dat overstaan. Ik heb al 4 jaar vrij. Kijk, meneer. We waren wij met 5 zoons. En een boer nog is niet te verdelen met 5. Kan ik een Avelgem temmerman, mijn schoon dochter? Kan ik leren temmeren, meneer? Boerenzoon moet van alles kennen om een vrouw aan nok te slaan, niet meer. Kijk, 5 jaar met mijn schoonvader weer stemmen, tot ik dat toeningske kost kop niet recht over. Zeg, meneer, als ik hier de eerste keer kwam aan mijn vrouw, het was om er vies van te zijn. Maar ja, jongen, trouwens, ik mag er niet vies van zijn, niet meneer. Ik heb het al zelf gearrangeerd. Als meneer ik wel kom kijken naar mijn staling. Ik heb geen beest naar mijn vrouw in ziekenhuis. Of van meneer misschien meer hoesting in een bodem dan mijn aspen. Ik zeg dankjewel, het is bijzonder vriendelijk, maar ik moet haastig, haastig naar Avelgem. Avelgem. Zuddetje. En misschien vader is dan nog kom te vrolijk. In Aurora is een duit gekomen, zal niet. In een boom met 3 stagen. En ik had dan een vertaald. Je wilde dat hem op een dag een kist om mee trekken aan een katrol. Om materiaal naar beneden te brengen. Had hij hem nu te veel materiaal in die kist gedaan, weet dat ik niet. Maar die kist was veel zwaarder dan mijn schuiver. En die kist kwam naar beneden. En mijn schuiver ging naar boven. Als die bomen komen, zet die met zijn vingers in dat katrol. Die kist dus slaat ondersteboven. Nel van dat materiaal valt eruit. Die kist was weer lichter dan misschien wel. Die kist toch alweer om je. En mijn schuurvader komt weer naar beneden. Als die tal verweeg is, krijgt hij een ontklop van onderen. En als die beneden komt, valt hem overal dat materiaal. En judu, laat hem dat katrol los. En die kiste... komt alleen naar beneden. Vlak op zijn kop. Was op slag duurt. Zijn hem 3 weken alleen in Overlaam nog waarom. Ik dacht bij mezelf, nu weet ik het eindelijk. Ik zeg, hoe zijt je dan van hieruit naar Avelhem gereden naar die begrafenis? Maar Overlaam. Maar Overhangen. Dan zijn wij niet geweest, hè? En meneer toch? De kormond legt op! Zuurdertje.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

De nieuwste van Stan van Samang en deze hot shot. We gaan terug in de tijd, meer bepaald naar de 60s. En toen was Roy Orbison ook al populair met deze Pretty Woman.

David van Dijk die staat morgenavond op het Radio 2-podium in Blankenbergen. Hier is hij nog eens met zijn nieuwste Ik kan het niet geloven.

0: zo deze muzikamenten voor vandaag zit er terug bijna op. We gaan eruit met een liedje waar vele mensen mee te maken hebben. Misschien Rood van de Zon. Wel, Rood van Marco Borsato komt er nu aan. Ik wens alvast een heel fijne, aangename donderdagavond. Geniet van het mooie terrasjesweer. En wat mij betreft, tot zondag bij Barbuur. Bye bye.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. In alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: nieuws.
1: Wie dit weekend met de auto naar het zuiden vertrekt, moet rekening houden met extreme drukte. Het wordt weer een zwart weekend door de combinatie van vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. Mobiliteitsorganisatie VAW waarschuwt bovendien voor extra problemen door actuele bosbranden. Reizigers krijgen het advies om niet op zaterdag te vertrekken en een papieren wegenkaart mee te nemen, omdat het mobiele netwerk in de brandhaarden kan uitvallen. In Ravels, in de Antwerpse Kempen, is een 50er omgekomen tijdens zijn werk. De man was bezig met het reinigen van GFT-containers toen hij bekneld raakte in een automatische wasmachine. Hij overleed ter plaatse. De arbeidsinspectie onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeval. Morgen is de allerlaatste dag van de zomersolde en de resultaten vallen wat tegen. Zelfstandige winkeliers verkochten deze maand gemiddeld 1% minder dan vorig jaar, blijkt uit een enquête van ModeUnie en Unizo. De handelaars wijzen naar het kwakkelende weer in de vroege zomer, naar de hitte en de oneerlijke concurrentie van grote internationale webshops en naar de geopolitieke situatie, waardoor mensen onzeker zijn en liever de vinger op de knip houden. Polen is een onderzoek gestart naar een onbekend vliegend voorwerp dat is neergestort nabij de grens met Oekraïne. Het incident gebeurde vanochtend op het moment dat Rusland een nieuwe reeks raketaanvallen uitvoerde op Oekraïnse steden. Wat het voorwerp precies is, wordt nu onderzocht. In India worden er steeds meer zwarte tijgers geboren in plaats van de bekende oranje variant. Wetenschappers waarschuwen dat dit het gevolg is van ernstige inteelt in de reservaten. De genetische afwijking maakt de dieren kwetsbaarder voor ziektes en vermindert hun overlevingskans. India wil nu tijgers uit andere gebieden importeren om de genenpool te versterken. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten van het land kans op een lokale onweersbui. De temperaturen lopen uiteen van 24 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. Maar dat hebben we op veel plaatsen niet gehaald. Morgen overwegend droog, maar bewolkt bij maxima tot 29 à 30 graden. Het weekend brengt opnieuw aangenaam en zonnig zomermeer. Wet alweer 29 à 30 graden.
2: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.

0: Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van de nieuwsberichten van 30 juli. 24 doden bij een gasontploffing in Gislingen. De Francorchamps-wet wordt goedgekeurd. En een hamer en een pluim vallen even snel. 24 doden, waaronder 5 brandweermannen. Dat is de trieste balans van een ontploffing door een gaslek in Gislingen in de provincie Henegouwen, vandaag in 2004. De ontploffing was zo hevig dat de trilling 10 kilometer ver voelbaar was. Een opeenvolging van misverstanden en onderschattingen lag aan de basis van de ramp. Fluxys was de beheerder van de gasleiding op het industrieterrein. Die kreeg meerdere meldingen van een gasgeur, maar negeerde die meldingen omdat de straat voor hen onbekend was. Die was immers kort daarvoor van naam gewijzigd. De uiteindelijke schuld kwam voor rekening van de architect, de werfleider en het bouwbedrijf dat de gasleiding beschadigde. Ze kregen een boete met uitstel. De Francorchamps-wet wordt vandaag in 2003 door de Belgische Senaat goedgekeurd. Die liet opnieuw tabaksreclame toe tijdens de Belgische Grand Prix. Zo kwam er een jaar later, vanaf 2004, opnieuw een Belgische Grand Prix in het Waalse Spa-Francorchamps. In 2003 was die van de kalender geschrapt omdat de Formule 1-organisatoren niet nog eens een Grand Prix zonder tabaksreclame wilden. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, landt Apollo 15 op de maan. Het was de vierde maanlanding in 2 jaar tijd. De 2 astronauten lieten het aluminiumbeeldje Fallen Astronaut van de Antwerpse kunstenaar Paul van Hooijdonk achter op de maan. Het is ter nagedachtenis aan alle verongelukte astronauten en cosmonauten. Op de maan werd ook de bekende natuurproef gedaan waarbij een hamer en een pluim even snel vallen. Hiermee werd aangetoond dat op een hemellichaam zonder atmosfeer en zonder luchtweerstand elk object, licht of zwaar, altijd met dezelfde snelheid valt, wat Galileo Galilei in de 17e eeuw al had berekend. Apollo 15 had ook voor het eerst een elektrische maanjeep mee. Die werd op de maan achtergelaten samen met een exemplaar van de Bijbel. Via de camera op de maanjeep kon de lancering van op de maan live uitgezonden worden. In 2006 is de laatste aflevering van Top of the Pops te zien, vandaag dus 20 jaar geleden. Na 42 jaar stopte de BBC met de populaire hitparade. De concurrentie met de muziekzenders, maar vooral het internet, deed het kijkcijfer dalen tot maar 1 miljoen kijkers meer, tegenover 19 miljoen in de hoogdagen. De Nederlandse versie, Avro's Top op, was dan al 18 jaar eerder gestopt, in 1988. In 2023 is Bea van der Maat overleden aan de gevolgen van ALS. Ze koos voor euthanasie. Zij was zangeres van Won Ton Ton, die we kennen van de hit I Lie and I Cheat. Ze was ook de presentatrice van onder meer 10 om te zien op VTM. En als actrice speelde ze aan de zijde van Urbanus in Coco Flanel. Bea van der Maat werd 62. In 2022 is actrice Nichelle Nichols overleden. Ze werd wereldberoemd als luitenant Uhura in de eerste reeks van Star Trek met Captain Kirk en Mr. Spock. En zangeres Lynn Anderson van de wereldhit I Never Promised You a Rose Garden overlijdt in 2015. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radiooostwest.be. Op 31 juli 1993 overlijdt plots koning Boudewijn in zijn vakantieverblijf in Spanje. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekenstraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tielt-Steenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten van het land kans op een lokale onweersbui. De temperaturen lopen uiteen van 24 graden aan de kust tot 32 graden in het binnenland. Maar dat hebben we op veel plaatsen niet gehaald. Morgen overwegend droog, maar bewolkt bij maxima tot 29 à 30 graden. Het weekend brengt opnieuw aangenaam een zonnig zomermeer met alweer 29 à 30 graden.
6: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Am Ufer der Seine, da spricht ein Mann.

0: avond. Het is 9 uur.
1: De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding: een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. De Poolse premier Tusk is nog steeds op de plaats van de inslag in de provincie Lublin. Hij heeft er de pers toegesproken. Er is geen enkele reden om te denken dat Polen het doelwit was, verklaart hij. Het is het gevolg van de aanval van Rusland op Oekraïne, die een van de grootste was sinds het begin van de oorlog. Tusk maakt zich ook sterk dat het Poolse leger en de andere ordendiensten perfect hebben gereageerd op de situatie. Maar we zullen elke stap die we genomen hebben onder de loepen nemen, aldus de premier. Tusk bevestigde ook nog dat Polen de hulp zal aanvaarden van Oekraïnse experts en dat ook de VS inmiddels hulp heeft aangeboden, maar dat dat niet meteen nodig is. 2-2 voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Nochtans werd er eerst een andere winnaar aangeduid, maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie. De Australiër Jensen Puret werd tweede, Toonaerts derde. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder 17 graden, maar dat is toch een pak koeler dan gisteren. Morgen overwegend zonnig, 24 graden aan de kust, 30 in het binnenland en ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
0: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als haar hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen. Met de blote piemel op de waterfiets. Dit is de tango van het blote kontje.

en Hans Worst. En diverse damesborsten. Kijken je met grote roze ogen aan.

weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Zomerse muziek? Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekenstraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tielt-Steenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.

0: Dit zijn de drie hoofdpunten in de geschiedenis van de nieuwsberichten van 30 juli. 24 doden bij een gasontploffing in Gislangien. De Francorchamps-wet wordt goedgekeurd. En een hamer en een pluim vallen even snel. 24 doden, waaronder 5 brandweermannen. Dat is de trieste balans van een ontploffing door een gaslek in Gislangien in de provincie Henegouwen, vandaag in 2004. De ontploffing was zo hevig dat de trilling 10 kilometer ver voelbaar was. Een opeenvolging van misverstanden en onderschattingen lag aan de basis van de ramp. Fluxys was de beheerder van de gasleiding op het industrieterrein. Die kreeg meerdere meldingen van een gasgeur, maar negeerde die meldingen omdat de straat voor hen onbekend was. Die was immers kort daarvoor van naam gewijzigd. De uiteindelijke schuld kwam voor rekening van de architect, de werfleider en het bouwbedrijf dat de gasleiding beschadigde. Ze kregen een boete met uitstel. De Francorchamps-wet wordt vandaag in 2003 door de Belgische Senaat goedgekeurd. Die liet opnieuw tabaksreclame toe tijdens de Belgische Grand Prix. Zo kwam er een jaar later, vanaf 2004, opnieuw een Belgische Grand Prix in het Waalse Spa-Francorchamps. In 2003 was die van de kalender geschrapt omdat de Formule 1-organisatoren niet nog eens een Grand Prix zonder tabaksreclame wilden. Vandaag 55 jaar geleden, in 1971, landt Apollo 15 op de maan. Het was de vierde maanlanding in 2 jaar tijd. De 2 astronauten lieten het aluminiumbeeldje Fallen Astronaut van de Antwerpse kunstenaar Paul van Hooijdonk achter op de maan. Het is ter nagedachtenis aan alle verongelukte astronauten en cosmonauten. Op de maan werd ook de bekende natuurproef gedaan waarbij een hamer en een pluim even snel vallen. Hiermee werd aangetoond dat op een hemellichaam zonder atmosfeer en zonder luchtweerstand elk object, licht of zwaar, altijd met dezelfde snelheid valt, wat Galileo Galilei in de 17e eeuw al had berekend. Apollo 15 had ook voor het eerst een elektrische maanjeep mee. Die werd op de maan achtergelaten samen met een exemplaar van de Bijbel. Via de camera op de maanjeep kon de lancering van op de maan live uitgezonden worden. In 2006 is de laatste aflevering van Top of the Pops te zien, vandaag dus 20 jaar geleden. Na 42 jaar stopte de BBC met de populaire hitparade. De concurrentie met de muziekzenders, maar vooral het internet, deed het kijkcijfer dalen tot maar 1 miljoen kijkers meer, tegenover 19 miljoen in de hoogdagen. De Nederlandse versie, Avro's Top op, was dan al 18 jaar eerder gestopt, in 1988. In 2023 is Bea van der Maat overleden aan de gevolgen van ALS. Ze koos voor euthanasie. Zij was zangeres van Won Ton Ton, die we kennen van de hit I Lie and I Cheat. Ze was ook de presentatrice van onder meer 10 om te zien op VTM. En als actrice speelde ze aan de zijde van Urbanus in Coco Flanel. Bea van der Maat werd 62. In 2022 is actrice Nichelle Nichols overleden. Ze werd wereldberoemd als luitenant Uhura in de eerste reeks van Star Trek met Captain Kirk en Mr. Spock. En zangeres Lynn Anderson van de wereldhit I Never Promised You a Rose Garden overlijdt in 2015. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Op 31 juli 1993 overlijdt plots koning Boudewijn in zijn vakantieverblijf in Spanje. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: nieuws. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent, dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet echt onder controle. Ze zullen de hele nacht moeten verder blussen. Oorzaak van de brand is onduidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier uiteraard Europa binnen te kunnen. In Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. Radio Slam, meer bericht. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekenstraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tielt-Steenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
4: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Er blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet echt onder controle. Ze zullen de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier uiteraard Europa binnen te kunnen. In Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. Radio De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op het einde van de landweg in Tielt is woensdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Rond 12 uur ontstond de uitslaande brand op het grasveld voor een hoeve in aanbouw. Om een nog onbekende maar accidentele reden vatte een caravan er vuur. Mogelijk speelde de hitte een rol. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurbewoners merkten de grote rookpluim op en konden de hulpdiensten verwittigen. Er geldt sinds woensdag een oppompverbod bij het spaarbekken langs de randweg Broekenstraat in Meulebeke. Dit als gevolg van de aanhoudende droogte. Door de lage waterstand is het niet langer toegelaten om er nog water op te pompen. Om die reden werd de pompzone tot nader order volledig afgesloten voor het publiek. Op 20 juli werd al een oppompverbod ingevoerd voor het spaarbekken langs de Deinse Steenweg in Tielt. Het populaire park De Mandelmeerse in Oost-Rozebeke, een belangrijke groene trage verbinding tussen de Tieltsteenweg en Meulebeke-Steenweg, heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Omdat het park in drassig meersgebied ligt, kampten de paden in natte periodes geregeld met wateroverlast en spoorvorming. Het gemeentebestuur liet het centrale hoofdpad nu herstellen en vernieuwen. Het aantal kan nog oplopen, maar bij de politiezone Mira waren woensdagnamiddag al 4 meldingen binnengelopen van inbraken in auto's. De feiten dateren allemaal van dinsdagnacht en situeren zich in dezelfde buurt op de wijk Bilkhagen in Waregem. De inbraken zijn allicht het werk van dezelfde dader of daders. Die waren actief in het Groeningenveld, de Lindestraat, de Hazelaarstraat en iets verderop de Lijnzaadstraat. De buit bestaat onder andere uit elektronica en portefeuille met cashgeld. Opmerkelijk, bij de 4 feiten liepen de auto's geen schade op. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar zo'n 17 graden. Dat is al een stukje frisser dan gisteren. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.